0: Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 5 uur in je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer: op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ook zijn wij vandaag weer begonnen met onze herkenningsmelodie Allein Gott in der Höhe sei Ehr, te vinden in het oratorium De Paulus van Felix Mendelssohn Bartholdy. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Met vandaag een meditatie van Fien Venema uit Almelo. We wensen u een heel fijn luisteruur toe.

We zijn begonnen met Psalm 117, samenzang vanuit de Nicolaikerk van Utrecht met aan het orgel Gerben Maurik. We blijven bij Psalm 117, nu uit ons nieuwe liedboek lied 117a, 117b, 117c en 117d. Vocaal Theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

Lied 117 A, B, C en D uit het nieuwe liedboek voor de kerken. Nu twee teksten van de dichtertheoloog Sietse de Vries, op muziek gezet door de componist Dirk Zwart. Wij beginnen met Laat lichten Gods uw aangezicht. Laat lichten Gods uw aangezicht. Doe ons vandaag uw goedheid proeven. Op uw gezag wijkt weer de nacht voor het morgenlicht. Uw trouw, het huis waarin wij toeven, het eerste couplet. Oneindig hoog en groot, en toch laat gij u bij de kleinsten vinden. In hun nabijheid straalt het licht van uw gezicht. Reken ook ons tot uw beminden, dat is het laatste couplet.

En het tweede lied heet Zegenbede. God zal met je meegaan als licht in je ogen en lamp voor je voet. Een projectkoor onder leiding van de componist Dirk Zwart zelf.

verzoek van Fien Venema beginnen we met een zangtouche uitgevoerd door het Engelse jongenskoor Libera. En daarna geef ik haar graag het woord.

thema van vanmorgen is tot rust komen. En ik lees een stukje voor uit Matteüs 11, de versen 25 tot 30. In die tijd zei Jezus ook: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon, behalve de Vader. En niemand kent de Vader, behalve de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom allebei mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We luisteren nu naar het credo uit de Sint-Jorismis van Herman Finkers. En dat wordt muzikaal begeleid door Capella Amsterdam uit de Westerkerk.

De zomervakantie begint dit jaar laat, voor de meeste mensen. Soms sleep je je moeizaam naar de vakantie toe. Haast, stress, werkdruk, volle agenda's. Je bent er doodmoe van. Zeker bij tegenslag. Dan lijkt het alsof al je energie wegvloeit. Alsof krachten buiten jouzelf om dat veroorzaken. Alsof er een juk op je ligt. Een juk om trekdieren aan elkaar vast te binden. Om ze in het gareel te houden als er bijvoorbeeld een zwaar beladen wagen achterhangt. Of een juk op je schouders. Hoe zwaarder het gewicht op je schouders drukt, hoe moeizamer je vooruitkomt. Zo kan onze belasting aanvoelen, alsof je geen kant op kunt. Alsof je zelf niet meer de bestuurder bent van je leven. Waarom jagen we ons toch zo op? Komen we nog wel aan onszelf toe? Met al die onrust in ons hoofd en in ons hart? Is rust iets wat we pas bereiken in de eeuwigheid? Wanneer op onze grafsteen rust in vrede staat? Wat levert al ons gedoe, al onze drukte ons op? Ja, allerlei klachten. Hoge bloeddruk, hoofdpijn, burn-out. Al ons gejaag veroorzaakt schade. Aan ons lichaam, ons leven, ons gezin, onze relaties en onze ziel. Want nergens is meer tijd voor. Jezus roept vandaag iedereen die vermoeid en belast is op om bij hem te komen. En dat is precies wat we doen. Ondanks ons drukke leven maken we vandaag even tijd om te luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft. Even tot rust komen. Om woorden mee te krijgen. Om ons lichaam, onze geest, onze ziel op te peppen, zodat we er weer tegenaan kunnen. Wij mensen associëren juk vaak met onderdrukking. In het Oude Testament horen we bijvoorbeeld de zoon van koning Salomo, Rehabiam, zeggen tegen het volk: "Mijn vader heeft jullie een zwaar juk opgelegd, maar ik zal het nog verzwaren." Ook in het oude rabbijnse spraakgebruik nemen mensen verschillende soorten juk zich, zoals het juk van de boetedoening, het juk van aardse zorgen, en daarin klinkt zwaarte door. In Jezus' tijd leggen de fariseeën en schriftgeleerden mensen zware lasten op de rug. Zo zijn de geboden, hard, onwrikbaar. God daarentegen laat zich telkens weer zien als bevrijder van het juk. Zo lezen we in Jesaja 58, in vers 9, de Heere geeft antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking, de beschuldigende vinger en kwaadsprekerij uitbandt, wanneer je de verdrukte gul onthaalt, dan zal jouw licht in het donker schijnen. Gods juk is niet bedoeld om mensen te verdrukken en te onderdrukken. Het juk van de geboden is bedoeld als een positieve draaglast. Het heeft te maken met vrijheid. Wanneer je de geboden goed toepast, wordt je leven lichter, aantrekkelijker. Kortom, geboden zijn niet bedoeld als last, als slavernij, maar als een uitdaging om over na te denken, om na te leven, om de wereld te verbeteren. Jezus wijst ons geen onmogelijke weg. Nee, hij wijst ons de bevrijdende weg van God. In zijn leiderschap stelt hij zich niet als een dictator op, maar als coach. Hij roept ons op, stop, maak eens pas op de plaats. Dan zal ik jullie rust geven. De rust van op adem komen, van bevestiging. De ervaring van liefde. Jezus laat ons zien hoe het moet. Hij doet het zelf ook. Hij neemt regelmatig rust. Eerst tijd om te bidden. En wanneer je zo de rust neemt, zal hij je leiden, bemoedigen en nieuwe kracht geven. Door quality time voor God te nemen, kom je weer op adem. En dat betekent niet dat alle lasten en moeite verdwijnen. Nauwelijks hebben we het een achter de rug of het andere duikt alweer op. Jezus zegt niet, ik neem uw lasten weg, maar hij zegt, ik kom uw lasten verlichten. Neem mijn juk op en leer van mij. Dan zul je werkelijk rust vinden. Door zo het juk van Jezus op ons te nemen, vinden we de innerlijke rust die nodig is om de lasten van het leven te dragen. Onze lasten, maar ook elkaars lasten. Dan kunnen we laten zien
dat er een ander samenleven mogelijk is. Een leven dat niet overheerst wordt door jagen, presteren en concurreren. Alleen door de balans van gebed en werk kan Jezus het volhouden. En dat is ook zijn boodschap voor ons. Creëer rust en tijd voor gebed, om je geloof en je relatie met God telkens opnieuw te vernieuwen en te versterken. Je hoeft het niet alleen te doen. Geef God ook gelegenheid om met jou aan het werk te gaan. Want de kwaliteit van je leven is afhankelijk van de relatie met God. Je kunt geen vrucht dragen wanneer je als rank niet vastzit aan de wijnstok, staat er in Johannes 15. Wanneer je geen oog hebt voor jezelf, kun je ook voor een ander niets betekenen. Worden wie we ten diepste zijn, mensen in Gods nabijheid. De vakantie is begonnen voor velen van ons. En ik wens ons allen toe dat we rust vinden door ons te verbinden met God. Een rust die niets en niemand ons kan afnemen. Gesterkt door de aloude woorden van Jesaja. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar wordt niet uitgeput. Amen. We luisteren nu naar het Rijsens Mannenkoor, God and God Alone.

Je hebt geluisterd naar de muziekkeuze en meditatie van Fien Venema uit Almelo. Ecclesia wordt elke zondagmorgen uitgezonden door De Hooi, dat is de lokale omroep voor de gemeente Hellendoorn. 'S Morgens van 8 tot 9 en 's avonds een herhaling van 9 tot 10. En door de lokale omroep van de gemeente Rijssen-Holten. Elke zondagmorgen van 11 tot 12. En bent u niet in de gelegenheid op zondag te luisteren? De programma's staan een hele week en zelfs een aantal weken op internet. U gaat dan naar Radio 350. U klikt aan programmering. Dan het woordje zondag. En dan vindt u vanzelf het programma Ecclesia.

Een prachtig kyrie uit het requiem van de IJslandse componist Sigurdur Sæfarsson, uitgevoerd door het koor van de Clare College uit Cambridge onder leiding van Graham Ross. Nu het ontroerende Agnus Dei uit de Mis voor de Vrede van de hedendaagse componist uit Wales, Carl Jenkins.

We eindigen ons programma Ecclesia met nog een compositie van deze bekende Engelse componist Carl Jenkins. A Celtic Prayer, oftewel een Keltisch gebed. Healing Lights. Elke zin begint met het woordje deep peace, oftewel diepe rust. Diepe rust van de stromende golf naar u. Diepe rust van de stromende lucht voor u. Diepe rust van de stille aarde voor u. Diepe rust van de stralende sterren voor en de vrede van de Zoon van Vrede voor u. Celtic

En met mooie muziek van Carl Jenkins zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia. Met centraal erin de bijdrage van Fien Venema uit Almelo. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. Pek Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Welkom bij de zender voor de gemeente Rijs en Holten.
1: Welkom bij Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. De componist van Minimal Music, Philip Glass, heeft vele onvergetelijke werken op zijn naam staan. Het werk dat er voor mij persoonlijk het meest uitspringt is zijn opera Akhenaten. Dat gaat over de Egyptische farao Echnaton, zoals we die naam in het Nederlands kennen. U heeft zojuist geluisterd naar het overrompelende deel Act 1 Prelude Refrain Verse 1 en Verse 2 van die opera. En dan gaan we verder met Stefan Grossman, wiens naam een Duitse achtergrond doet vermoeden. Hij is toch echt Amerikaans, geboren uit Joodse ouders. Hij heeft zich bekwaamd in het idioom van de echte oude blues en kan die ook geweldig brengen. In de nummer Brownsville Blues hoort u hem optreden met de blueszangeres Joan Kelly. En die twee maken er een spetterend geheel van.

De Italiaanse gitarist en componist Carlo Domeniconi is vooral bekend om zijn schitterende vierluik Koyun Baba. Maar hij heeft natuurlijk wel wat meer platen gemaakt, onder andere met de Braziliaanse gitariste Silvia Okunje. U hoort een samenwerking tussen deze twee virtuozen op de akoestische gitaar in het nummer Circus Music. Dat is geschreven door Domeniconi. U vindt het nummer op hun plaat Water Music uit 1995.

Het nu volgende nummer kunt u misschien klassificeren als een soort experimentele jazz en dark ambient. Het is afkomstig van het drietal Ave Henriksen, Hilmar Jensen en Skooli Sverrisson. Ze bespelen respectievelijk de trompet, de elektrische gitaar en de basgitaar. Ja, Scandinavische nieuwe geluiden in het jazz, daar lijkt het tegenwoordig allemaal vandaan te komen. Gaat u luisteren.

internet-encyclopedie Wiki geeft de volgende informatie over Crooked Still. Crooked Still is een Amerikaanse band bestaande uit zangeres Evie O'Donovan, banjo-speler Gregor List, bassist Corey DiMario, cellist Tristan Claridge en vioolspeler Brittany Haas. Ze staan bekend om hun energieke technische vaardigheden, ongewone instrumentatie en innovatieve akoestische stijl. Nou, Evie O'Donovan kent u inmiddels al. Deze begaafde zangeres draai ik heel vaak, vooral om haar soloalbums. Ze is echter nog steeds lid van de band Crooked Still. En wat die zoal maakte, gaat u horen in het nummer Ecstasy van haar album Shaken by a Low Sound uit 2021.

is altijd plaats voor afwijkende muziek in Oud Anders. En dat zult u merken in de nu volgende track, getiteld Ribbon Shirt, van de longstring artiesten Alan Fulman, de multi-instrumentalist en elektronisch muzikant David Gamper en didgeridoo-speler Stuart Dempster. Jongens, van een combinatie. U hoort diepe, langgerekte meditatieve klanken die u tot rust zullen brengen. U vindt het nummer op de plaat Pink Sea Thrift uit 2018. Een bijzondere ervaring.

Over Little Richard hoeven we natuurlijk niet veel te zeggen. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de rock'n'roll kent die naam. Gaat u luisteren naar zijn nummer Keep a Knocking uit 1958. 67 jaar geleden maar liefst.

Het wordt mij na onderzoek niet helemaal duidelijk wie de fraaie polyfonische compositie Quistabit Oculis uit de Renaissance nu eigenlijk geschreven heeft. Maar er zijn in ieder geval drie namen die daarvoor in aanmerking komen. En dat is Ludwig Senfel uit Zwitserland, Antonius Divitus uit Vlamingen of ja, de Frans-Vlaamse Antoine de Vevin. Vaststaat dat die laatste het nummer heeft opgenomen in zijn requiem voor de geliefde hertogin Anne van Bretagne en die leefde van 1477 tot 1514. Het werk wordt hier voor u uitgevoerd door het vroege muziekensemble Dulce Memoire.

Wie kent de beroemde rockster Frank Zappa niet? Iedereen natuurlijk. Maar u zult niet al zijn bijzondere nummers kennen. En wat u nu gaat horen is daar één van. Het heet Diova. Is afkomstig van zijn door hemzelf volledig solo samengestelde album Civilization Phase 3. Hij deed dat in zijn eigen studio. Nou, hoe deed hij dat? Ja, u kunt het Zappa helaas niet meer vragen. Hier komt het dan. Diova, een behoorlijk duister en dreigend stuk dat een niet al te bijster positief oordeel velt over onze beschaving.

Cucina Povera is de naam voor de Italiaanse armeluiskeuken. Het staat voor het gebruik maken van simpele ingrediënten die in een armoedig huishouden nog voorhanden waren. De Fins-Luxemburgse zangeres Maria Rossi, die deze artiestennaam voert, maakt hoogst originele muziek die ze zo eenvoudig mogelijk wil houden. Luistert u ter afsluiting van ons uurtje Oud Anders naar deze Maria Rossi op haar album Zoom uit 2019. En ach ja, het nummer heet Zoom 0001.

0: Slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1725. Eentje uit onze 34e jaargang. Met vanavond een voorproefje op de nieuwe The Pineapple Thief. In oktober verschijnt een spiksplinternieuw album. En er zijn al 2 singles van verschenen. En de tweede die verscheen afgelopen vrijdag. Nou ja, single. Er is in ieder geval een YouTube-clip. Ik betwijfel of er echt een single in de winkel van ligt. Ook een nieuwe single uit. Tegelijkertijd hebben The Flower Kings. En daar komt ook dus een nieuwe plaat van binnenkort. Via hetzelfde label. Daar besteden we geen aandacht aan die nieuwe plaat, maar wel aan het feit dat 30 jaar geleden het tweede echte album van de Flower Kings uitkwam. En die plaat werd al meegenomen door de groepsleden toen de groep optrad op het derde en laatste Symfonia Festival destijds in Almelo. En dat gaan we straks vieren, dat het ook alweer 30 jaar geleden is. We hebben ook nog een heruitgave voor u uit Canada. Another Roadside Attraction. Kent u waarschijnlijk niet, nemen we u niet kwalijk. Maar daar gaan we wat aan doen, aan die kennis, straks in de tweede uur. We hebben daarnaast ook een thema over de eclips van afgelopen woensdag. We hebben 2 nummers die over de eclips gaan. Van de Nederlander Jacob Gardner, maar ook van het Finse Kataja. We hebben live tips van Scott Kinsey en van Alchest. En meer muziek van ons album van de maand van het Onsegen Ensemble. En we hebben ook muziek uit Portugal van Helel en muziek uit Nederland van For All We Know. We beginnen met een nieuwe release dat eigenlijk al geen nieuwe release genoemd mag worden. Het is het album C-O-R-E, oftewel Core van Circle Line. Het is al uit 2024, maar we besteden er nu pas aandacht aan, een beetje aan de late kant. We hadden al aangekondigd dat de plaat eraan kwam toen we muziek draaiden van het tweede album, Counterpoint uit 2016, want daar besteden we pas in 2023 aandacht aan. Maar nu is dus uiteindelijk die derde plaat ook bij ons in de studio beland. En in het verleden hebben we al eens genoemd dat Circle Line de bezetting steeds flink opschudt, en dat is voor de derde keer ook gebeurd bij Accor. Want we zien hier naast Andrew Collier, de toetsenist, de zanger, die tevens bekend is van Frank White's Zeitgeist. En de zangeres die ook vast bij dit project betrokken is, vinden we drummer en toetsenist Darren Brennan, die ook deel uitmaakt van Robert Barry's 3.2 live bezetting, even als Collier trouwens. En die zangeres die heet Natalie Brown. Maar daarnaast vinden we nu onder andere gitarist David Bainbridge, die we natuurlijk kennen van allerlei andere projecten, zoals Life Science en Iona. We draaien eerst het nummer All van Circle Line.

U hoorde Circle Line met het nummer All van het album Core. En zoals ik net al aangaf, is tegenwoordig Dave Bainbridge de gitarist. En dat kon u natuurlijk luid en duidelijk horen aan de gitaarsolos die u voorbij hoorde komen. En het opvallende basspel is van niemand minder dan Shelby Logan Warne, die in haar eigen band Kairos voornamelijk toetsenist is, maar hier dus bassist. Maar ze is ook eigenlijk bekend als multi-instrumentalist. In het verleden maakten mensen als Matt Dorsey van Sound of Contact en Randy McStein deel uit van de bezetting van Circle Line. En Matt Dorsey is nog steeds betrokken, zij het alleen als mede-songwriter. En dat core dat staat voor Circle Line, Original, Reimagined en Evolving. En er staan 8 composities op die plaat die een breed uitwaaierend symfonisch geluid laten horen, met ook meer schetsmatige, sfeertekende passages. En zoals je al hoorde, krijgt Bainbridge regelmatig flink de ruimte om te excelleren. Maar dat geldt ook voor een van de core-leden van de band, om er maar even het woord aan te halen, toetsenist Collier. En we gaan nog een nummer beluisteren waarin dat te horen is, het nummer You.

U hoorde You van het album Core, oftewel C-O-R-E. Want er staan punten tussen van Circle Line. Verschenen bij Innova Music. En de plaat is trouwens gemixt door Robert Berry. Niet zo heel gek, want twee leden van Core van de Circle Line maakten ook deel uit van de live bezetting van 3.2 of 3.2. Die doorontwikkeling van de band 3, waar Robert Berry samen met twee leden van Emerson, Lake & Palmer deel van uitmaakte. We gaan door met een voorproefje op 9 oktober. Verschijnt Far and Wide, het nieuwe album van The Pineapple Thief. Na jaren een vaste waarde te zijn geweest op Keyscope, heeft de Britse groep nu getekend bij Inside Out. En net als dat we bij de eerdere releases al gewend waren, valt er weer te kiezen uit diverse media, waarbij het artboek met naast het album een cd met instrumentale versies en een Blu-ray die een Dolby Atmos mix bevat, ons verlekkerd doet uitzien naar de herfst. En ook is er een gekleurde vinyluitgave. En al die verschillende configuraties zijn nu al bestelbaar. En naar eigen zeggen voelen de heren zich meer een rockband dan ooit tevoren. En het een maand geleden verschenen Hot the Ashes was voor The Pineapple Thief begrippen dan ook behoorlijk stevig. En nu is met New World Order de tweede single tussen aanhalingstekens uitgebracht. En beide nummers zijn weer gebouwd rond de intrigerende drumritmiek van Gavin Harrison. En New World Order is trouwens de openingstrack van Far and Wide. En blijkt een pakkende song die toch ook genoeg complexe trekjes heeft om progressief ingestelde liefhebbers te bekoren. We gaan luisteren naar dit nummer van Far and Wide. Nog niet naar de winkel rennen, want dat verschijnt pas 9 oktober. The Pineapple Thief.

U luistert naar The Pineapple Thief met New World Order. Voorproefje op Far and Wide in oktober te verschijnen via Inside Out. En er zijn al wel optredens aangekondigd, maar dan voor de Canada en de VS in november en december. Bruce Sword en bassist John Sykes als begeleider zijn op 2 oktober nog wel te aanschouwen in het Zentrum Altenberg in Oberhausen. Maar dat is nog de promotie van Swords recente solo-werkstuk Ghost in the Park, dat overigens nog wel via Keyscope was verschenen. For All We Know is een project van Within Temptation-gitarist Ruud Jolie, waarvan alweer 15 jaar geleden het naar het project vernoemde debuut verscheen. 2 jaar geleden verscheen By Design or By Disaster. En evenals de 2 voorgangers klinkt ook dit derde album weer als een klok. En de stilistische verscheidenheid is groot, waarbij het toch een eenheid bewaard is. Het ene moment hoor je namelijk een catchy vorm van metal, dan weer progressieve rock. En volgend moment is een stevige, schurende uitbarsting te horen. En Jolie werkte daarvoor opnieuw samen met zanger Woodstick, oftewel Jermaine van de Bocht, ook bekend van Dilemma, en bassist Christopher Gildenleu, natuurlijk bekend van Kayak en daarvoor van Pain of Salvation, en inmiddels ook lid van Dilemma, en drummer Leo Margarit van Pain of Salvation. Het is een veelzijdig album en This Hell We Know, een nummer wat we vanavond hebben uitgezocht, die geeft dat goed aan met een super catchy refrein, maar ook een korte, gemeenharde uitbarsting. We gaan luisteren naar dit nummer van For All We Know.

This Hell We Know was dat van By Design or By Disaster van For All We Know, een Nederlands project. En we gaan nu naar Portugal, maar er is toch ook een Nederlands tintje. Het in 2012 opgerichte Heilel omschrijft zichzelf als progressive dark rock band en heeft vooralsnog 5 studioalbums uitgebracht. En het debuut Nebulae werd in 2014 positief ontvangen door het internationale Prog Junaie. De groep wist op effectieve wijze elementen uit progressieve rock en hard rock te vermengen en ook folk en en klassieke elementen toe te voegen. En tussen de eigen song stonden 2 opvallende covers van Emmons, Lake en Palmer's The Sage en King Crimson's I Talk to the Wind. En de EP Flash liet een jaar later een overwegend stevige geluid horen, maar het tweede volledig album Shades of Time ligt toch weer meer in het verlengde van Nebulae. Overigens opnieuw met een King Crimson cover, in dit geval het meesterlijke Fallen Angel van Red uit 1974. En het is niet het enige nummer op Shades of Time waar dromerige mellotron te te concurreren met tegen metal aanschurkende gitaaruitbarstingen. Waren de eerste releases eigen beheerproducties, dit Shade of Time verscheen via een Gronings label Into the Limelight Records. En dat is niet het enige Nederlandse tintje, want er zijn gastbijdragen te noteren van, daar is hij weer, Christopher Gildeleu en ook Erik Laan, bekend van Silhouette en Chain Reactor. En nog een Nederlands linkje is door de medewerking van Kai Pfeiffer, die we immers kennen van Phil Helmon. Met de opvolger Metamorphosis werd in 2018 een donkerder en meer op metal gerichte weg ingeslagen. De officiële website kondigt voor 2020 nog weer een terugkeer naar een mellower geluid aan met het album Presence of Mind, met nieuwe songs, maar ook orchestrale bewerkingen van eerder werk. Maar dat album is uiteindelijk niet uitgebracht. De Facebook- en YouTube-kanaal-updates houden het op bij verslagen over de studiosessies voor die plaat. En die had moeten verschijnen via het Nederlandse OOB Records. Maar dat is alweer 6 jaar geleden. Zou heelal dan ten onder zijn gegaan aan die richting in de strijd waar ik het over had. Wie het weet mag het zeggen. Reageer vooral op Facebook of mail ons hierover. We gaan luisteren naar die King Crimson cover van het album Shades of Time uit 2017. Fallen Angel, Heilel.

Fallen Angel natuurlijk van King Crimson, maar deze versie van het Portugese Heilel uit 2017 alweer. Op 3 november speelt de Scott Kinsey Group in Lantaarnvenster in Rotterdam muziek van Weather Report. En toetsenist Kinsey heeft zijn voorliefde voor die band altijd al kenbaar gemaakt. Zwaar beïnvloed als hij is door Joey Zawinul's wijze van keyboard spelen en stemgebruik via een vocoder. Bij Tribal Tech, de band van Scott Henderson en Gary Willis, viel verder de gedeelde voorliefde voor syncopische structuur op, maar op zijn soloplaten werd pas echt duidelijk hoe groot de inspiratie van Zawinul en Weather Report is geweest. Om dat nog te onderstrepen, bracht hij in 2019 de plaat We Speak Luniverse, The Music of Joe Zawinul uit. In 2024 gevolgd door de live-registratie Luniverse Live, The Music of Joe Zawinul. Ook op Near Live Experience uit 2016, met voornamelijk eigen werk, horen we die sound terug. En op het slotstuk Dreamcatcher Part 2 komt dit mooi tot uiting, mede omdat naast Kinsey alleen de bas van co-componist Matthew Garrison te horen is. En hier gaan we naar luisteren. Dreamcatcher Part 2 van Scott Kinsey.

We hoorden Scott Kinsey dus met Dreamcatcher Part 2 3 november te aanschouwen met zijn groep in Lantaarnvenster Rotterdam. En alweer 30 jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met Royne Stolt en zijn Flower Kings op een Nederlands podium. En dat nog wel in Almelo, in het later gesloopte Sub Rosa, tijdens het laatste van een reeks Symfonia festivals. En als 17-jarige gitarist trad hij in 1974 toe tot het een jaar eerder opgerichte Kaipa, dat een belangrijke naam werd binnen de Zweedse symfonische rock. En veel later in 1994 omarmde Stolt dat genre weer volledig met het onder eigen naam uitgebrachte album The Flower King. En vanuit die plaat werd de groepsnaam afgeleid van een band die Stolt vanaf 1995 een tweede jeugd verschafte. En waar onder andere ook zijn broer Michael destijds in te vinden was, die overigens op latere datum weer zich bij The Flower Kings heeft gevoegd. En in Almelo waren ze ter promotie van Back in the World of Adventures, maar tot onze verrassing hadden ze Retropolis al bij zich. Een plaat waar niks van gespeeld werd, maar die dus al wel af was. En die plaat is dus nu 30 jaar oud en gaan we nu in het zonnetje zetten door daar een nummer van te kiezen. Het laatste nummer van de plaat, The Road Back Home, The Flower Kings.

The Road Back Home was dat van de Flower Kings. 30 jaar geleden verschenen. Het slotnummer van de plaat Retropolis. Destijds op het eigen Foxtrot Records. Later heruitgebracht via Inside Out. En via dat label komt er binnen niet al te lange termijn ook een compleet nieuw The Flower Kings album uit. Afgelopen vrijdag verscheen namelijk de nieuwe single In a World of Fools. En in oktober verschijnt dan het album met de titel Hope. En dat is voor het eerst in de bandgeschiedenis dat er ook een Blu-ray bij zit met een Dolby Atmos mix. En Stolt en Co. wagen zich ook weer eens aan een epic. Dat hebben ze in het verleden vaak gedaan, soms zelfs van een uur lengte. Deze nieuwe plaat staat er eentje van een kleine 30 minuten. En we gaan tegen die tijd natuurlijk zeker muziek draaien van dat album Hope. En straks in de tweede uur hebben we nog een heruitgave voor u van een band die u misschien nog niet kent. En die gaan we u wel kennend mee laten maken. Het Canadese viertal Another Roadside Attraction. En daarnaast hebben we ook nog een thema rond de eclips van afgelopen woensdag. Blijf vooral luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Delta FM met het nieuws.
0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep Veer...

0: betekent dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
2: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
3: U bent weer terug bij Xinfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische en progressieve rock. En zeker ook de nodige verwante genres tot progressieve metal. En nog weer bijzondere vormen daarvan aan toe op Delta FM en ook op Radio 350. Met dit uur onder andere muziek van de Nederlander Jaco Gardner, maar ook van het Franse Alcest in het kader van de live tips. En we hebben ook nog wat updates in de concertagenda voor u. We beginnen met Another Roadside Attraction. En dat is een groep die in eigen beheer een titelloze zelfgeproduceerde LP uitbracht in 1979. En dat was zoals een beetje de slechtst mogelijke periode voor symfonische rockbands. En het Canadese viertal verdween vervolgens dan ook geruisloos van het muziekpodium. En liet het dus bij 1 album. En de heruitgave daarvan op het semi-officiële Paisley Press bewijst hoe onterecht dit was. En zo was de line-up met 2 keyboardspelers, een drummer en een zanger al ongewoon. De baspartijen in de 6 toegankelijke stukken werden door toetsenisten David Dogbo en Armin Leonardo voor hun rekening genomen. Terwijl zij met mini-mokes en piano stevens verantwoordelijk waren voor melodieuze, maar soms behoorlijk virtuoze solo's. En orkestrale akkoorden voegde het duo met synthesizers en het Solina String Ensemble toe. En Paul Sanders die beschikt verder over een aangename, zij het enigszins eendimensionale zangstem. Iets wat vergelijkbaar met die van Freddie Dahl van Saluki. We gaan luisteren in de eerste plaats naar het nummer The Maze van Another Roadside Attraction.

U hoorde muziek van Another Roadside Attraction, The Maze uit 1979, onlangs op cd uitgebracht. En we gaan er zo nog meer van draaien, maar eerst heb ik nog eventjes wat updates op het gebied van het concertnieuws. We hebben nog een nieuwe toevoeging. Een paar weken geleden noemde ik al dat Steve Jensen en Richard Barbieri samen met Exit North en Richard Barbieri solo, en Exit North is dan natuurlijk de band van Steve Jensen, op gaan treden in Deurne in het cultuurcentrum in Deurne op 20 maart. Maar dat was al heel snel uitverkocht. En er is nu een tweede concert aan toegevoegd op zondagmiddag 21 maart in hetzelfde cultuurcentrum. En dat gaat ook alweer hard. Dus als u daar nog heen wilt, koop snel een kaartje, zou ik zeggen. Ook al is ondertussen bekendgemaakt wanneer Roadburn 2027 plaatsvindt. En er zijn ook al kaarten voor te bestellen. Het is van 15 tot 18 april in Tilburg in 013. Ieder jaar treden er wel weer groepen op die ook voor progliefhebbers interessant zijn. In het verleden bijvoorbeeld zelfs Focus. Maar ook bijzondere bands die net een beetje op het randgebied zitten van allerlei genres, zoals bijvoorbeeld ook Alchest, dat verderop in deze uitzending nog aan bod komt. De eerste naam die nu bekend is gemaakt is misschien voor symfolieliefhebbers niet zo interessant, New Roses, maar dat dus allemaal op Roadburn 2027 volgend jaar. Deze week kunt u ook nog naar concerten, zoals gezegd net. Alchest komt op 18 augustus naar Tivoli Vredenburg Utrecht, is wel uitverkocht, maar misschien als u daar wilt, kunt u via andere weg alsnog aan een kaartje komen. Op 20 augustus kunt u naar de Metropool in Enschede voor de Tool Experience. En u zult begrijpen dat dat een Tool Tribute Band is. Op diezelfde dag kunt u naar het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen voor een concert van de artpopgroep Sparks. En Papangu en Dead Neanderthals, twee bijzondere progressieve bands, op 22 augustus in de Merlijn in Nijmegen. Wij gaan door met nog een nummer van die Canadese groep, Another Roadside Attraction, van die enige plaat uit 1979. Daarmee ook een onderdeel van onze soms opduikende rubriek The One and Only, waar we onlangs mee begonnen. Nu het nummer Serenade for the Sun.

Serenade for the Sun. En later deze uitzending hebben we ook nog een serenade voor het feit dat die zon soms even niet te zien is. Komt nog voorbij. Dit was Another Roadside Attraction van het enige album dat ook Another Roadside Attraction heet. Uit 79, nu op cd verschenen via Paisley Press. We gaan door met ons album van de maand en dat is de hele maand. A Tale van Onsegen Ensemble. En we hebben daar al eerder over gezegd dat deze groep echt een ensemble is, omdat het een vrij brede bezetting heeft. En dat de band enerzijds tegen stoner en andere heavy rock aanschuurt met zware en logge drums en psychedelisch gitaarwerk. Maar anderzijds ook met instrumenten als trompet, harmonica en viool een soort van desert sound weet neer te zetten, die af en toe wel wat trekjes heeft van een Ennio Morricone soundtrack, met hier en daar ook wel wat Mike Oldfield trekjes door de woordloze zang die hier en daar te horen is. We gaan luisteren naar nog een nummer van A Tale en deze week hebben we gekozen voor Oldest Father van Onsegen Ensemble.

Oldest Father was dat van Onsegan Ensemble van ons album van de maand augustus, A Tale. De Franse post-black metal band Alchest is de pionier van de black gaze, ofwel de combinatie van black metal en shoegaze, even intens als meditatief. En frontman Stéphane Neige-Faux en drummer Jean Winterhalter de Flandre vormen de kern van Alchest, dat inmiddels alweer 26 jaar bestaat en 7 albums heeft uitgebracht. En het groepsgeluid ging in die tijd van black metal naar pure shoegaze en weer terug. En het jongste album, Les Chants de l'Aurore uit 2024, nam Alchest op zoals in de 70s vaak werd gedaan, namelijk met z'n allen in de studio. En dat was dan in een groot huis dat omgebouwd was als studio. En was op eerdere albums nog wel eens zo dat één of meerdere meer de hardere black metal kern naar voren kwam, of meer de zweverige shoegaze richting. Op dit nieuwe album worden de fans van beide richtingen in gelijke mate bediend. Op het podium wordt het duo overigens uitgebreid tot een viermansband. En dat is dan te aanschouwen op het podium van Tivoli Vredenburg met als support een groep met de eigenaardige naam Kabel, of hoe je het wil zeggen. Ik neem niet aan dat ze kabbelende muziek maken, maar dat tezijde. Het concert is aanstaande dinsdag, is al wel uitverkocht, maar misschien weet u nog een kaart te kopen. Wij gaan in ieder geval een nummer beluisteren van Les Chants de l'Aurore, het nummer Flamme Jumelle van Alchest.

We hoorden Alcest met Flamme Jumelle van Leschamps de L'Aurore uit 2024. Toen verschenen bij Nuclear Blast Records en de band treedt dus dinsdag op in Tivoli Vredenburg. De voor ons gedeeltelijke zonsverduistering van afgelopen woensdag inspireerde ons om eens te zoeken naar muziek die daar perfect bij past. En zodoende kwamen we uit bij Jaco Gardner en Kataya. Eerst gaan we verder met Jaco Gardner. Deze Noord-Hollander werd bekend met zijn psychedelisch getinte debuut Cabinet of Curiosities in 2013. 2 jaar later gevolgd door Hypnophobia. Daarna verscheen alleen nog het instrumentale Somnium in 2018. Een muzikale ode aan de psychedelische rock en elektronische muziek uit de jaren 70. Met een sfeer die bij vlagen sterk refereert aan krautrockbands en ook aan Tangerine Dream. Overigens is Jaco Gardner nog wel actief, maar dan in groepsverband met de groep Witch. Oorspronkelijk was dat in de 70s al een Zambiaanse groep die een bijzondere psychedelische vorm van afrobeat maakte. Die band is een paar jaar geleden, of ondertussen alweer behoorlijk wat jaren geleden, heropgericht met hulp van onder andere Gardner en andere muzikanten. Maar wij gaan dus terug naar die plaat Voyager uit, Somnium uit 2018 met het nummer Eclipse, wat dus mooi aansluit bij de Eclipse van afgelopen woensdag. Jaco Gardner.

U hoorde Eclipse van Jaco Gardner van Somnium uit 2018. En we blijven nog in dat Eclipse-thema met de groep Kataja. Uit Finland was dat. En die groep die heeft een deel van het Symfonia-team ooit kunnen aanschouwen op het derde Symforce Festival. Al een kleine 2 decennia geleden in Tilburg. En die Finse groep is na de concertregistratie live uit 2014 angstillig stilgebleven. Wat jammer is, want er gingen 2 sterke studioalbums aan vooraf. De debuutkant Obscura uit 2008 liet een bijzondere mengvorm horen van ambient, folk en progressieve rock. En met Voyager uit 2010 werd dieper de progressieve rock ingedoken. Met referenties aan het debuut uit 1975 van landgenoot Finn Forrest. En na 2014 blijven de 3 leden overigens wel redelijk actief in de Finse muziekscene, maar dan als technicus of producer. Wij gaan terug naar 2010 met het nummer The Eclipse. Ook weer aanhakend bij dat Eclipse-thema van Voyager dus, van Kataja.

days, longing, waiting.

0: En de muziek uit Finland van Kataja, die eclipse van het album Voyager, hoort u ook nog de Poolse band Kwidam met het nummer Gleboka Rzeka. En dat betekent diepe rivier. En laat nou Deep River ook de oorspronkelijke naam zijn van het trio dat, waaruit Kwidam is ontstaan. En dat is begonnen als Deep Purple coverband. Vandaar dat woord deep dus. Een aardig weetje om nog weer zo toe te voegen aan deze uitzending van Xinfonia. U hoorde deze versie van het album Day of Dreams live in the Netherlands 1997. Een paar weken geleden draaiden we al een opname van deze plaat die gemaakt is in de Xinfonia studio in Almelo. En dit nummer werd opgenomen in Hedon in Zwolle. En dat is dus nu officieel uitgebracht door Kwidam zelf op het eigen label en te bestellen bij hun eigen label bij Farna Records. En dat ter gelegenheid van het feit dat Kwidam ook alweer 35 jaar geleden is opgericht en misschien wel weer nieuw plaatwerk gaat maken, want de band bestaat weer, want Maciek Meller heeft nu meer tijd. Hij was een lange tijd gitarist bij Riverside, maar Riverside, dat is alweer verleden tijd op dit moment. En daarmee komen we aan het eind van deze uitzending van Xinfonia, een programma van Alvin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis en Herman Bunk en Maurice Dam. En u kunt natuurlijk alles nog een keer nalezen op xinfoniaradio.nl. Daar ziet u niet alleen alle gegevens over de gedraaide muziek, maar ook links naar de websites van de groepen en interessante andere websites. En een link naar onze Facebookpagina waar u ons kunt liken en nog kunt aangeven als u wilt wat er gebeurd is met de band Heilel. En u vindt ook een link naar de uitzending gemistpagina van Radio 350, waar u vele uitzendingen uit ons verleden nog kunt terugluisteren. Ik zou zeggen, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
1: Xinfonia. Xinfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel...
5: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
5: En je weet wat er speelt.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door 10.000 migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar

0: enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En evenals in de vorige drie uitzendingen gaan we vandaag verder met de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te wonen, te spelen en op te nemen. Van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs, wil ik u laten meegenieten. Bijvoorbeeld van de wonderlijke samenwerking tussen de Paganini van Montmartre en de Rubinstein van Montréal, oftewel Stéphane Grappelli en Oscar Peterson. Een Frans-Canadees hoogtepunt dat wordt opgeluisterd door de fantastische samenwerking met de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen en drumgenie Kenny Clark, Parijzenaar sinds 1956. Op subtiele wijze maken zij van I Won't Dance bijna een leugen. Luister maar.

I Won't Dance van Oscar Peterson en Stefan Grappelli. En ook de compositie van Oscar Hammerstein, The Folks Who Live on the Hill en Autumn Leaves van Jacques Prévert werden door dit kwartet op 22 en 23 februari in 1973 in Parijs aan het vinyl toevertrouwd en uitgebracht als Americana LP 6131. Oscar Peterson en Stefan Grappelli hadden voor die tijd maar één keer samengespeeld en dat was ook in Parijs in 1957. Maar het is duidelijk, Peterson en Grappelli waren gemaakt om samen te spelen. Zoals blijkt uit de nummers die ik al noemde, Autumn Leaves of, zoals de oorspronkelijke Franse titel luidt, Les Feuilles Mortes en The Folks Who Live on the Hill, waar we nu eerst naar gaan luisteren.

Autumn Leaves of Le Feuille Morte. Nog een drietal nummers staat op die oorspronkelijke Americana LP van het gelegenheids Stefan Grappelli Quartet. Voor deze Parijse opname, bestaande uit violist Stefan Grappelli, pianist Oscar Petersen, bassist Niels Henning Ørsted Petersen en drummer Kenny Clark. Onder andere de speciale compositie van Grappelli en Petersen, Blues for Musidisc. En verder hoort u If I Had You. Maar we beginnen met My Heart Stood Still.

My Heart Stood Still. En dan gaan we nu over naar de speciale compositie die Grappelli en Petersen samen maakten en met de titel Blues for Musidietske.

Er is nog een LP uitgebracht van het gelegenheidskwartet van Stefan Grappelli. Van die opname op 22 en 23 februari in 1973 in Parijs. Maar die bewaren we voor een andere keer. Dan nu Lionel Hampton. Bijna 70 jaar was hij toen de opname van 25 en 26 mei in 1976 in de Osh-studio in Parijs plaatsvonden. Daar in die studio herontdekte de vibrafonist de kracht, de virtuositeit en het repertoire van het swingtijdperk. Het drummen van Sam Woodyard in combinatie met het spel van Hampton geeft het album een Ellington-achtige sfeer. Te beginnen met een compositie van diezelfde Ellington, Ring Them Bells.

Ja, als je dan nog stil kunt blijven zitten, dan markeert het toch wat aan. De vocals waren natuurlijk ook van Lionel Hampton. En het aandeel van het Franse team, bestaande uit Claude Gousset trombone, Michel Attenou altsax, Gérard Badini tenorsax, William Mackel gitaar, Raymond Fol piano en Michel Gaudry bas, mag bij deze opname ook zeker niet vergeten worden. Luister maar naar het laatste nummer van vanavond. De Benny Goodman compositie, 7 Come 11.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De vierde in een serie over jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert, want dan gaan we verder met die serie Jazz in Paris. En dan met nog meer van Lionel Hampton en Lester Young en Toots Tielemans. Luisteren dus. Tot slot nog een citaat van Art Blakey. Opinions are like assholes. Everyone's got one. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.

0: Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio